Wald, wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in die

als Leisteen is, wanneer de lage luchter van als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren heeft, wanneer de noordwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n japon. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weer.